0: What you think of my new saddle, Lizard?
1: Oh, yeah, swell, mate. Proper comfy.
0: Just one of the upgrades I've added to this puppy.
1: What else have you got on here?
0: New air intake filter, quick shifter, and a beefy muffler.
1: Well, that's why you ride with GEICO Motorcycle Insurance, so you can cover your custom parts and equipment. Now let's hear that muffler purr.
0: All right, hang on tight to my love handles.
2: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO.
3: Met Mosi, on harmony, feel me first love and me not me. Man of me, in the free, the moya, is moya, here, Maar de fruit zo lang het geet, het leeft voor dood geen eeuwigheid, dat sprichwoord dat is waar, rond nog jeden klaar drum. Maar de fruit zo lang het geet, het leeft voor dood geen eeuwigheid, dat sprichwoord dat is waar, rond nog jeden klaar drum. Slaat eens kräftig op de drum, man het goed toch mens wel krom, het is nog een rem, en zij maar zo bestem. Het München heeft vom Ring, laat op in de zonne schijnt, egal wie het gilt, wat ons schon dran lebt, dran. Met Musik und Harmonie, vier mir fast de Love und wie het mir. Mag er mir, hier die Vuur, dan mooie, is mooie, und hübe. Und alle mit Musik und Harmonie, vier mir fast der Love und wie noch nie. Mag er mir, ehrlich lügt, dann morgen ist.

me nog voor 15 pfennig per vol. Hätte me nog een knuppeltje muskaat. Hätte

de dos. Je lijf wie je klijf, dat zie je de dos. Zou je schutte knies bugel in de zoot? Dries hem op de hoot, dat deed een bugeljood. Ja, dries hem op de hoot, dat deed een bugeljood. Van de

0: Daarom zie je, die hebben een rutbus, de kat van Martenveld.
1: Ja.
0: Die rutbus, die draait aan de christen die trop.
1: Nee, dat is zo.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets, ich bin der Stief.